Zo dat, welkom maar bij Bay City Rollers. 73, mam Nobby Clark als zanger had deze titel goed kunnen volgen. Nada, niet. En toen mam Les McNown, van 73, twee jaar erop, een riesenhit, zum Beispiel nummer 1 in Amerika. Na, dat moet je nog eenmaal vertellen, en hij is dan, uit mijn 75, Saturday Night.

Ja, zo als dat aan het aanhoudt. Days of Spurly, of Pearly Spencer, ja. En dat is even zo, ze zijn in het fire. En schmengen door zimmer, hè.

Zo, feitaat, 1983, 1983, Flying Pickets, Only You. Also, dat was 83. Een a cappella groep met een krugstaarslied op de nummer 1 aan de Engelse charts. Zo war dat demos. Originaal als evidence van de groep Yazoo van 82.

Ja, het zal ineens voor spreesje wat in het halen kan, hè? Zit de garderie toujours, ja. Mm-hmm. Ik ben een foto die in voorhand hem schaafd heeft. Mary Wells, My Guy. Dat was voor je als eerste. Je mag kennen dat alle goed.

De Phil Collins, net de Venus Collins, nee, de Phil Collins. Ja, wat doen we loer? Blijf maar in Italiaans. We gaan Italiaans, ricci e poveri, mijn amore di te, dat is de Phil, en zijn net vrouw met thee, en ze drinken dan liever koffie. Ja, waarschijnlijk een espresso, ne? Espresso! Ja. Por favor, si. Luister maar, dan gaan we het gevoel. Dat was 81.

0: tonight's entertainment.
1: Beste man van Radio Belvalet, de Radio RBV, om 107.fm of op www.rbv.

Alleen het mooie zaad, maar die oor te nou, hij zijn op safe new words, weet ook niet concreet bedoeling, maar toen wat dat zijn man sra, audiers bedel, of laat je boek, ten haar over slandaat, quilip trislamati, pot kank kaladjot, de skondo vesklitsch, tsiabiat, tsau tsikkel, kaptom jabako, paknari remangs, tjohokli vet kolman, die tjern die vermiskom, Bonches Tiabokle. Alhaias Mutin on the Bounty, Mamdon Gelatum hat Ballimekanik.